0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Lima 80s and 90s hits. De week van de jaren 80 en 90.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Baas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Baas.
3: Dat kunnen gewoon niet fruit worden.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Land van Waals. Hits en classics.
1: Dit is Radio Land van Waals. Dit is de week van de jaren 80 en 90.
0: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
2: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Où nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk, ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.
5: Serving the universe.
6: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Goedemorgen en welkom op deze zaterdag 20 juni in de Wakker Waaslander Weekend hier bij Radio Land van Waals. Die we gestart zijn met Sir Cliff Richard en I Just Don't Have a Heart. We zijn er nog steeds mee bezig met de week van de jaren 80 en 90 hier bij Radio Land van Waals. Dat betekent dat u de betere plaatjes krijgt uit die jaren. En zometeen hoor je Prince met Pop Life, weet u nog wel. En dit is Dan Sharp met You.

0: De Oostenrijkse zanger en muzikant Falco die had nogal wat hits, onder andere Der Commissar en Vienna Scarling, maar Rock Me Amadeus is tot vandaag de enige volledige Duitsstalige song die een nummer 1 hit bereikte in de Amerikaanse Billboard Hot 100.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Veel liefs kregen we uit Californië van Tupac en Dr. Dre. En dit waren de Pointer Sisters met Dare Me. Zo meteen is er vandaag in de geschiedenis en dan blikken we even terug naar wat er zoal gebeurde op een 20e juni door de jaren heen. En dit is Belgisch.

0: dag in de geschiedenis.
1: We keren terug naar 20 juni, een dag waarop technologie, maatschappelijke verandering en opmerkelijke gebeurtenissen hun stempel drukten op de geschiedenis. In 1926 vindt in Berlijn een demonstratie plaats van de eerste draadloze telefoon. Een technologische primeur die mede weg effent naar de mobiele communicatie die vandaag niet meer uit ons leven weg te denken is. Op 20 juni 1990 zet Zuid-Afrika een belangrijke stap weg van de apartheid. Het parlement keurt een wet goed die de rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Een symbolische en praktische maatregel in de aanloop naar het einde van het apartheidsregime. In 1995 worden heel wat Belgen vlak voor 4 uur 's morgens wakker geschud door een lichte aardbeving. Het epicentrum ligt in Houdin bij La Louvière. De beving is vrijwel in het hele land voelbaar, maar veroorzaakt slechts beperkte schade. En in 2017 wordt station Brussel Centraal opgeschrikt door een aanslag. Een dader brengt een explosief tot ontploffing, maar de aanval mislukt. Er vallen geen gewonden en de man wordt ter plaatse uitgeschakeld door militairen. Tot zover vandaag in de geschiedenis van deze

Paula Abdul, ze begon zelf niet als zangeres, maar als danseres en choreograaf. Ze was eerst cheerleader bij de Los Angeles Lakers en werd daarna hoofdchoreograaf van de Lakers Girls. Dat leidde tot een samenwerking met de familie Jackson, vooral met Janet Jackson, waar ze iconische videoclips mee maakte, waaronder Nasty, Control en What Have You Done For Me Lately. En wij luisterden naar Straight Up, haar hit uit 1989.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.

zijn bekende jarig van vandaag, 20 juni wel. Anne Murray, die is jarig. De Canadese zangeres wordt vandaag 81 jaar. De altijd goedlachse John Goodman, die wordt er 74 vandaag. Mark van Rans, die wordt 61. De Vlaamse acteur Tom van Dijk wordt er 54. En superster en een van de favorieten van Radioland van Waas, Lionel Richie, die wordt vandaag 77 jaar.

Lionel Richie, jarig dus vandaag. Hij wordt 77 vandaag. We gaan richting nieuws met West End en Sybil en The Love I Lost. Tot zo!

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen twee keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. Eén gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens één dode na een botsing tussen twee treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De twee treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het vierde middelbaar krijgen vanaf volgend jaar een uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Où nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al twee landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn tweede wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn tweede wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk en disco.

0: bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Het eerste nummer van het tweede gedeelte van de Wakker Waaslander Weekend is altijd een Nederlandstalige plaat. En dat is vandaag ook in de week van de jaren 80, 90 niet anders. Wiegebert was dat met Ebbenhouten Blues. En we doen er zelfs nog een schepje bovenop. Hier is Clouseau en daar gaat ze.

Het is allemaal nog niet officieel bevestigd, maar de geruchten zijn er voor een mogelijke wereldtour van Sade in 2026. Wat wel echt is, is dat Sade en haar band dit jaar zijn opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat is meteen een eerste grote erkenning voor haar carrière. En dit is Brother Beyond and The Harder I Try. We never-

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Nog een Carrie was dat met Fantasy uit 1995. En 1995 wordt trouwens vaak gezien als een soort scharnierjaar tussen het oude analoge tijdperk en het moderne digitale tijdperk. Dat komt natuurlijk door de lancering van Windows 95 en de massale opkomst van thuiscomputers.

Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip en Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.

Beverly Craven was dat hier met Promise Me uit 1990, in de week van de jaren 80 en 90. En dit komt uit 88. Joe Jackson. Is she really going out with him?

0: On Vogue was dat met My Loving en niet gaan lopen, want disco diva Donna Summer die was in de jaren 80 nog steeds actief. Je hoort ze met I Don't Wanna Get Hurt.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

5 en Everybody Get Up. Je kan nog heel het weekend genieten van het beste uit de jaren 80 en 90. En vanavond is er trouwens een aangepaste versie van Soul Tracks. Dit keer niet in de mix, maar je hoort wel funky nummers uit de jaren 80 en 90. Die we speciaal voor jullie hebben uitgezocht. Ik laat jullie met Yvonne Elliman en Love Bates. Tot morgen!

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden, aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
5: This is a test of the emergency broadcast system.
6: Herinner je nog die cassettebandjes, The Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
7: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
8: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
9: Serving the universe.
10: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: 1987, Alexander O'Neill en Fake. Ja, ja, ja, niet te geloven.
1: Goedemorgen, Guy.
0: Goedemorgen, Klaas. Het is wel niet het Vrij Waasland, want dat zijn we een jaartje geleden gestopt. Maar onze grote baas, Michiel, die had gevraagd van... Willen jullie nog eens iets doen tijdens de week van de jaren 80, 90? En natuurlijk, ja.
1: Ah, ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Want Guy, we zijn een jaar geleden gestopt na 7 jaar het Vrij Waasland.
0: Dat klopt, ja.
1: Heel veel informatie gebracht op de radio, maar ook heel veel muziek.
0: Ja.
1: En ja, het hoefde niet lang te duren voor ik wist dat de jaren 80 wel jouw ding zijn, hè?
0: Mijn jaren 80, ja. Want ik ben, de publiciteitsjaren, de puberteitsjaren heb ik meegemaakt in de jaren 80. Tussen 84 en 88, want ik ben van het gezegende jaar 66.
1: Voilà.
0: En jij zit eigenlijk...
1: Een beetje later.
0: Midden in de jaren 90, toch?
1: Ja, ik was de 16 in 1995, dus het komt perfect uit vandaag om 80s en 90s hits te draaien. Hè?
0: Voilà, en zoals we hebben aangekondigd op onze Facebookpagina en ook waarschijnlijk op onze Instagrampagina, we're back bitches voor 2 uur, hè?
1: Twee uur met Guy en Klaas en we draaien alleen maar hits, zoals heel de week al op onze radio, van de 80s en de 90s.
0: Voilà, hier is Céline Dion en The Power of Love, 1994.

0: 1966 geboren. 1981, als je dan vlug kan rekenen. 15 jaar en dan waren we volop in die New Wave-periode. Toen in die tijd. Met deze mannen natuurlijk. Die stonden op nummer 1. New League en Love Action. Maar we gaan nog eens naar de jaren 80. Er werd ooit eens een film gemaakt met Eddie Murphy. En daar is hij mee eigenlijk groot geworden in de wereld. Weet je nog welke film?
1: Als ik nu hoor, ja zeker.
0: Ja, welke? Beverly Hills Cop, hè? Toch?
1: Kijk eens.
0: En hij is met deze plaat groot geworden. Het is wel niet van hem, maar wel van Glenn Frey. The Heat Is On, hier op Radio Land Vlaanderen. Goedemorgen.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Dit is Radio Land van Waas.
5: Sounds great!
4: The music sounds great.

0: Ja, ik zie het, Klaas. Je kan je benen niet meer stilhouden op deze plaat. Want was je niet toen... Ja, dan was je 18 jaar zeker?
1: 18, 19 jaar, hè.
0: Ja, en dat ken je goed dan.
1: Ja, aan mijn bewegingen te zien. De stem heb ik wel achterwege gelaten, maar...
0: Nee, je kan nog eens proberen, want zo hoog... Of dat marcheert ook niet meer.
1: Misschien moeten we naar de volgende plaat gaan. Terug naar de ethisch.
0: Zeg, ja. Klaas, ik heb nog een leuk iets. We gaan misschien straks in deze twee uur eens een quizje houden. Wat vind je daarvan? Een 80 of 90 quizje, maar we gaan het hebben over tv-tunes.
1: Met de luisteraars of
0: wij? Nee, wij onze twee. Okay. Ja? Wij gaan elkaar uitdagen. Wie haalt de jaren 80-90 trofee binnen in deze twee uur?
1: Ja, prijsuitreiking 5-12.
0: Oké, ça va. En dat zal wel een cornetje worden, denk ik.
1: Oké.
0: Toch?
1: Terug naar 1985, Gine.
0: Zeker, met Ivan. Hier is hij nog eens met Fotonovella. Goedemorgen.

0: De week van de jaren 80 en 90.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: We hadden thuis vroeger, mijn broer en ik, ja, van die 45 toerenplaatjes.
1: Ja.
0: Met onder meer de Dire Straits, herinner me heel goed.
1: Ja, grijs gedraaid?
0: Ja, toch wel, ja.
1: Ja, je zag de groef nog.
0: Ja, zeker. Grijze groeven, ja. Die heb ik nu ook, ja.
1: Oké, goed. Maar dan ergens anders waarschijnlijk. Zeg Klaas, ik heb je gevraagd, ja, we gaan een spelletje spelen.
0: Ja.
1: Goed, de luisteraars thuis kunnen natuurlijk ook meespelen. Ik ga je een paar tunes geven en jij moet proberen raden van welke televisieseries dit was uit de jaren 80 of 90. Zeg eerst de jaren 80 of 90 en dan probeer je te raden welke televisieserie dit is.
0: Goed?
1: Oké. Weet je het al?
0: Ja.
1: Vertel.
0: Dan denk ik ook aan de... Dat was eerder ook mijn broer die dat voelde, MacGyver.
1: Ja,
0: maar
1: dat klopt.
0: Maar het jaartal durf ik niet zeggen.
1: Ja, oké. Goed, het jaartal, ja. Dat is nogal... eind jaren 80, begin jaren 90 toch, hè? En nu doen ze die sequel, dus eigenlijk die herhalingen... Maar herhalingen niet meer, maar ze hebben een nieuwe serie gemaakt. Maar het is nog altijd MacGyver.
0: MacGyver.
1: Goed, we gaan naar het volgende. Luister. Dat is jaren 80, hè?
0: Nu blijft het al iets langer stil.
1: Ja, bij mij niet.
0: Oh ja.
1: Je had die zwarte medemens en die witte medemens.
0: Prachtige muziek, hè, ja.
1: En ze reden in Miami rond met blitse cars. Vertel.
0: Miami Vice.
1: Ja, klopt. En nu nog iets uit de jaren 80. Luister. Het is al 2-0, hè. Dat is iets te moeilijk, denk ik. Ja, dat is de themasong van Magnum P.I.
0: Ja, nu blijft het helemaal stil aan de andere kant. Ja.
1: Goed, en dit is misschien wel iets voor jou, Klaas. Luister eens goed.
0: Ja, die wel.
1: Ja?
0: Beverly Hills,
1: nee? Ja, klopt, ja. 3-4? Nog eentje? Om af te leren?
0: Ja.
1: Oké. Uit welke periode moet het komen, zeg maar?
0: Ja, liefst de 90's dan.
1: De 90's. Ja, dan stel je mij wel. Hallo. Oké, goed. Ja, dat is een moeilijke. Luister.

0: misschien kan je, thuis.
1: Nu kan jij niet blijven stilstaan.
0: Nee, ik vind het, ja, beweegt mij wel een stukje. Het zit erin eigenlijk.
1: Bel, ja.
0: Heb je het gehoord?
1: De Bel?
0: Ja. Saved by the Bell uit de jaren 80. 90 bedoel ik. Fantastische serie trouwens. Is hier bij ons uitgezonden geweest op VTM. Toen bestond VTM, ja, ja, VTM zeker al. Klaas, je hebt van de 5-4 graden. Dus ja, dat is een bank vooruit. Hè.
1: Wel, als de kinderen zo resultaten halen volgende week.
0: Oké, okay, we noteren. Ja. We noteren het einde van de uitzending 1 cornet voor Klaas de Beer.
1: Yes.
0: Oké, gaas geven nu.
1: Ah, dan gaan we inderdaad naar de jaren 90, hè, naar 96. En dat tuintje kent iedereen. Hè. Straks gaat dat glas eraan.
0: Oh.
1: Komt eraan, hè.
0: Hoort, hè.
1: Lemon Tree en Fool's Garden. 1, 2, 3.
0: Hey.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
2: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits.
3: The next train will be leaving from platform.
1: De week van de jaren 80 en 90.
4: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways. And so were those who did the fighting.

0: Ja, je hoort het duidelijk, Klaas. Dit is het begin van de elektronische muziek. Paul Hardcastle was dat met 19. Het ging over de Vietnamoorlog. Die plaats heeft gevonden, als ik het me goed herinner, in de jaren 60. Hè. De Amerikanen tegen de Vietnamezen waren toen een heel bloederige oorlog daar aan het uitwerken. Maar nu is het toch wel iets anders, denk ik.
1: Misschien kunnen ze over een paar jaar een liedje maken over Iran of zoiets.
0: Ja. Dan zal dat wel veel vroeger zijn, of over Oekraïne. Hè?
1: Ja, ook nog.
0: Het is te hopen dat het daar allemaal een beetje vlug opgelost is.
1: En ken je deze dame nog, Guy?
0: Zeg me niks.
1: Sarah de Koster.
0: Nee, zeg
1: maar
0: me echt niks.
1: Misschien beter kennen. Nee, Sarah?
0: Nee, echt niks.
1: Ook daar had ik een singeltje van gekocht als ik iets jonger was dan vandaag.
0: Ook grijs geduid.
1: Ja, True Love is Tough. Dit is Sarah.

0: Ja, die mannen die toeren nog steeds, hè. Ja, zeker weten. Het zijn oude rakkers, maar ze kunnen nog rocken, hoor. Dit was uit 1983, de Simple Minds en Waterfront. En die plaat, dat was de eerste plaat, die kwam uit die fantastische LP, CD, of noem het maar zoals je het wilt, Sparkle in the Rain uit 84. Ken je dit nog?
1: Nee, Guy.
0: Nee?
1: BC and the Basic Room. Eerlijk gezegd, mij zegt het niks.
0: Mij toch wel. Melodietje klinkt bekend.
1: Oh ja, nu wel.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Onweer heeft gisteravond vooral schade veroorzaakt in West- en Oost-Vlaanderen. De brandweer had de handen vol met ondergelopen straten, omgewaaide of ontwortelde bomen en kleine brandjes na blikseminslagen. In Kruisum waaide een houten molen om, wellicht door een valwind, en in Velzeke ging het dak van een magazijn. In de gevangenis van Haren bij Brussel hebben gevangenen 2 keer brand gesticht op verschillende afdelingen. Ze staken telkens een matras in brand. 1 gevangene moest naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. In Engeland is er minstens 1 dode na een botsing tussen 2 treinen in Bedford. Er zijn ook zowat 90 gewonden. Online gaan beelden rond van net na de botsing met paniek op de trein. De 2 treinen waren op weg naar Londen. Het is nog onduidelijk waarom de treinen zijn gebotst. Franse leerlingen in het 4e middelbaar krijgen vanaf volgend jaar 1 uur per week les over artificiële intelligentie. Het moet leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin AI een steeds belangrijke rol speelt. Want de revolutie is al even bezig, zegt premier Sébastien Lecornu.
2: La révolution de l'intelligence artificielle est bien là. Nous pouvons la regarder passer, nous pouvons la subir. Nous pouvons tout simplement essayer de la conduire, voire même de la dominer.
1: Frankrijk investeert 650 miljoen euro in AI, ook voor de werking van haar eigen diensten. Op het WK voetbal zijn al 2 landen uitgeschakeld. Turkije ging in zijn 2e wedstrijd met 0-1 onderuit tegen Paraguay. En ook Haiti moet na de poelenfase al meteen naar huis. Het verloor zijn 2e wedstrijd van Brazilië met 3-0. Brazilië leidt nu in groep C voor Marokko, dat won zelf van Schotland met 0-1. En gisteravond klopte de VS Australië met 2-0. Het is zonnig en warm bij maxima tot 31 graden. Aan zee iets koeler. Ook morgen zonnig, maar dan opnieuw kans op onweer en tot 34 graden.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
4: Serving the universe.
5: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: The Mary Jane Girls uit 85 ook alweer. En In My House. Zeg Klaas, ik weet niet of je het opgemerkt hebt met deze plaat. Maar er zit wel iets in van een andere artiest.
1: Oh.
0: Hoor je dat niet?
2: En aan welke andere artiest denk je?
0: Hoor je de sound niet van Rick James? Glow bijvoorbeeld? Wel, die Rick James die heeft deze madame allemaal bij elkaar gezet. En die heeft er een gigantische hit van gemaakt. Mary Jane Girls en In My House hier bij Radio Lans Vlaas. In de week van de jaren 80, 90 nog tot morgenavond. Hè?
2: Ik begrijp wel dat hij die dames allemaal samenzet. Dat
0: ja, het waren sexy dames hoor. Ja,
2: dat bedoel absoluut, ik niet. Ja. Ik keek vooral naar de zangkwaliteit.
0: Oké, goed. In de jaren 80 waren we allemaal nog preuts hoor. Ja. Echt heel preuts in de jaren 80.
2: En toen, dan gaan we terug naar de jaren 90.
0: Toen waren ze minder preuts, denk ik.
2: Ja, en deze dame die viert volgende week, of voor enkele weken, haar 64ste verjaardag.
0: Hola.
2: Geboren in Kentucky, Joan Elizabeth Osborne. En dat is haar grootste hit uit 1996, dus One of Us, Joan Osborne. Goedemorgen.

Hun LP uit de jaren 80 was Every Man en er kwamen 4 singles uit en daarna was het volledig over en uit met deze groep Drum Theater. Ze waren afkomstig uit Groot-Brittannië. Drum Theater uit 86 hier bij Radio Landvaas in de week van de jaren 80.

0: Met El Dorado. Het is ondertussen 14 minuten over 11 uur, Klaas. En we gaan eens naar de jaren... Eind jaren 80, toch?
1: Ja, er was ook Vlaamse muziek natuurlijk in de 80s en de 90s. Met deze groep onder andere. Ik weet niet op welke Vlaamse actrice jij verliefd was, Guy, ja, dat als je 16 was.
0: Iris van Kerkhoven geweest zijn met de Pin-Up Club, uiteraard. Hè?
1: Ja, nee, ja, dan gaan we toch maar voor Chris Lomme misschien gaan. Hè?
0: Ja,
1: echtgenote van Nan Buijl. Dus 87 jaar intussen, Chris Lomme.

0: Godverdomme.
1: Dat meisje met het blonde haar.
0: Ja, ja, Klaas. Ter voorbereiding van dit programma heb ik deze ochtend ook nog wel eens gekeken naar een paar afleveringen van De Drie Wijzen.
2: Ja.
0: Ja, weet je dat nog?
2: Met Walter Grootaerts.
0: Inderdaad, met Walter Grootaerts. Hilarische programma's was dat. En dat liep van 1989 tot 1999. De Drie Wijzen. Weet je, nog de inhoud van De Drie Wijzen?
2: Er werd een verhaal verteld en je moest raden of het goed of fout was.
0: Ja, goed of fout. En wie zat er nog allemaal in? Jacques Vermeijer zat
2: Margriet Germans. Margriet Germans,
0: ja, die zat er ook nog in. En dan uiteraard Walter Grootaerts.
2: Gepresenteerd door Kurt van Egen.
0: Ja, en wie was die andere dame die het rooit? Ja... Voor zij die het weten, laat het ons alstublieft weten.
2: Ja, dat is een puntje minder in jouw quiz, hè?
0: Ja, nee, dat gaan we zo dadelijk spelen. Yeti. Nee. Ja, dat is toch? Komt het of komt het niet? Het komt misschien straks. Ja, komt misschien straks. We gaan zo meteen luisteren naar David Bowie en Ashes to Ashes. Maar eerst dit hier.
3: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
4: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
5: Land van Waas. The music sounds great.

0: Deze man die heeft heel veel gezichten gehad gedurende zijn carrière. David Bowie en Ashes to Ashes uit 1980. En je hoort heel duidelijk die elektronische invloeden weer. Hè? Ja, weer die elektronische invloeden die de jaren 80 eigenlijk een beetje gaan overstemmen.
1: Nou, ja, het is wel tof om eigenlijk naar die periodes terug te grijpen. Om zeker? Inderdaad evoluties in de muziek ook
0: Je hoort duidelijk evoluties. In de jaren 90 was het dan meer dance. Hè?
1: Ja, dance en elektronisch.
0: Ja. En nu weet ik het niet. Nu weet ik het echt niet hoe dat je het kan beschrijven, de muziek die nu gemaakt wordt. Maar het is veel teruggrijpen naar het verleden. Ja, dat vind ik wel.
1: We moeten ook nog eens teruggrijpen naar onze quiz, Guy, want je hebt me uitgedaagd in deel 1 van dit unieke programma. Straks is dat jou.
0: Op vijf heb je er 4. Goed, ja. Dus dat wil zeggen, je bent erdoor. Je hebt al 1 cornet verdiend.
1: Dus
0: maar zometeen is het aan mij.
1: Terug, gaan we liedjes doen of gaan we misschien eerder richting tv-programma's?
0: Maar laten we tv-programma's eens doen. Hè. Ook de Vlaamse tv-tunes uit de jaren 80 en 90. Dat is zometeen de quiz die voor mij is. Vind je het goed of niet?
1: Ik vind het heel goed. Ik zal het moeilijk genoeg maken. Hè.
0: Ga je het moeilijk maken? Ja. Man. Het is ondertussen 7 minuten voor 11:30 hier bij Radio Land Vlaas in de week van de jaren 80, 90. Ik hoop dat je het al leuk vond. Wij vinden het in ieder geval leuk om hier terug te staan na een jaar.
1: Ja, en we gaan nu naar 1999 met de New Radicals.
0: Uh-huh.
1: Het op internet omschrijven ze het als een alternatieve rockband uit Los Angeles. Spelen de Rode Duivels daar morgen in Los Angeles?
0: Ja, dat zou kunnen. Ik hoop dat ze winnen, hè, want anders is het...
1: Dat zal nodig zijn.
0: Ik hoop het ook.
1: You get what you give.

0: You get what you give.
1: Het zal wel zijn. Maar we gaan een quizje spelen. Ja. Jij hebt me uitgedaagd er net.
0: Ik sta klaar aan de knoppen om je uit te dagen.
1: Ja, ja. Oké, goed. Het gaat dus over oude Vlaamse tv-tunes. Dus iedereen gaat die tv-tunes wel kennen, denk ik. Misschien moeten de luisteraars dan wel meespelen. En het is de bedoeling zo snel mogelijk te raden. En tussen ons is het... We gaan 5 tunes laten horen. En jij hebt 4 op 5 gehaald. Mm-hmm. Dus 1 cornet. Ik wed erop dat ik 5 juiste antwoorden ga geven.
0: Ik zal het toch wel moeilijker maken. Wacht,
1: denk je het?
0: Oké. Ik laat het eerste fragment op je los. Probeer maar.
1: Daar gaan we.
0: Ja, het is een makkelijk om te starten.
1: God, mijn jaar.
0: Allee.
1: Dat is met Andrea Kroonenberg zit.
0: Ja, en...
1: Wacht. En dit nummer is geschreven door, als ik me niet vergis, een zekere meneer Fonny de Wulf.
0: En er is een link met het Waasland.
1: Zeker weten, want Fonny de Wulf die woont momenteel op de markt van Sint-Niklaas. En die post af en toe wel eens wat foto's. En die Fonny de Wulf die heeft ook nog muziek gemaakt voor, ik denk, Windkracht 10, de generiek. Maar voor deze mannen heeft hij die ook gemaakt. Flikken!
0: Ja, jij was net buiten tijd, Guy.
1: Nou, is niet waar, man. Hallo, goeiedag.
0: Het was makkelijk om te starten. We gaan... ik zoek nog een andere op.
1: Nog iets anders?
0: Wacht even.
1: Wat zou je... Wacht. Ik heb er eentje. Oeh. Nee, hier, zeg.
0: Ah, nu is het al wat moeilijker.
1: Nu is het stil.
0: Ik zie jouw brein denken.
1: Men is benieuwd of dat de luisteraars dit nog weten. Dus wat horen? Een beetje luider?
0: Tien seconden.
1: Moeilijk. Het is een Amerikaanse serie, dat weet ik nog. En het was een pop, geloof ik.
0: 3.
1: Oké.
0: 2. 1.
1: Ik weet het niet, Klaas. Oké, goed, zeg het mij.
0: ALF, zeg je dat iets?
1: Hè?
0: Nee?
1: Wat zeg je?
0: ALF.
1: ALF of Elf. Ah, ja, tuurlijk dat. Tuurlijk dat met dat beestje. Ja, Elf. Ja, zeker. Dat is de serie. Dus ik denk dat ik niet meer ga halen dan 4 op 5 dan.
0: Oké,
1: ik heb er nog één.
0: Voor de luisteraars nog eentje.
1: Luister.
0: Proberen. Dat is misschien wat makkelijker terug, hè? Ja. Nee?
1: Oh ja, tuurlijk dat. In de jaren 80 had hij een fantastische serie over een zekere luxe schip. Mensen gaan misschien op reis met
0: een
1: groot schip. Maar er wordt dan ook veel love gemaakt. Loveboat is dit toch?
0: Ja? Je kreeg het mooi in jouw antwoord.
1: Oké, en nu heb ik er nog eentje. Luister.
0: Ja, makkelijker kan ik het niet maken, voor jou. Geen...
1: Hallo meneer de Uil. Hallo meneer de Klaas.
0: Voilà, juist.
1: Ja, hallo meneer de Uil. Weet je dat nog, dames en heren? Potverdorie. Dat is heel lang geleden.
0: Nog een laatste, Guy.
1: Nog eentje? Oké. Ça va.
0: Kom maar, je moet 4 op 5 halen. Ja. Aan jouw bewegingen te zien, ga je het weten.
1: The Fresh Prince of Bel Air.
0: Goed, Guy. Ja. 4 op 5.
1: Oké, alle twee een cornet, zo dadelijk.
0: Dan zeker, ja.
1: Tegen 12 uur, hè, man.
0: Ja.
1: Voordien drinken we niet, hè. Zeker, hè.
0: Oh, en deze mannen komen ons ook nog vergezellen. In de speciale uitzending in deze week op Radioland van Waas met 80s en 90s muziek.
1: Ja.
0: Nog tot morgenavond.
1: Heerlijke muziek op Radioland van Waas. Zeker weten. Blijf in ieder geval hangen en laat iedereen weten dat we nog een goede 36 uur in jouw radio zitten met muziek uit de jaren 80, 90. Heerlijk om die periode nog eens terug te beleven. Dit is Queen en You Don't Fool Me. Goedemorgen. You don't fool me.

0: Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven, dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Op zondag 21 juni is er Sip and Paint, vossenstreken en meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-31-05. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Zij is echt wel pionier op het gebied van plastische chirurgie. Zeker weten. Ze is 80 jaar, maar ze ziet er nog altijd uit of als dat ze 36 is. Hè. Chair met all 37, or nothing.
1: Ja.
0: Oké. Uit 1999, hè?
1: Het wordt een beetje een nostalgische uitzending, maar ik heb ooit op een nummer van Chair leren dansen. Er is niks van overgebleven van het dansen, maar op Belief. Ja? Mijn eerste danspasje zoiets.
0: En welke dans was dat dan?
1: Ik denk niet dat hij een danspas een naam kreeg.
0: Oké. Okay. Goed, we gaan terug naar de jaren 80 nu, denk ik. Hè? Klaas, of niet? Wat denk je?
1: Ja, klopt. Met Ultravox. En als ik mij goed geïnformeerd heb, is dat een Schotse elektrische popgroep uit de jaren 70. Ze hebben ooit met een nieuwe bezetting opgetreden, maar lang heeft dat niet geduurd. Dit is een van hun bekende hits.

0: Wauw, rustig nummer.
1: Ja, maar we hadden een discussie. Hè. Je put dit nummer in ons systeem en we krijgen de jaren 2000. 2000, ja. En jij zoekt het op en je vindt 1900.
0: Uitgebracht in 1999.
1: Voilà, dus het mag gedraaid worden. Hè.
0: Ja.
1: Live en die stood up for love hier bij Radio.
0: Een van mijn bands die ik inderdaad ook wel enorm apprecieer, de Amerikaanse rockband. Ik ken ook een ander nummer, The Dolphins Cry, vind ik ook een enorm goed nummer van hen. En Overcome, maar dit was die stood up for love. En dan gaan we terug naar 1982 en ik heb aan jou gevraagd, want ik weet dat je de jaren 80 staan hoog in jouw favorietenlijstje.
1: Ja.
0: Maar welk nummer zou je, of welke groep zou je echt mogen kiezen?
1: Wel, Klaas, in begin jaren 80 heb ik mijn eerste LP gekocht thuis, dat weet ik nog. En dat was Supertramp Breakfast in America. Ik was er enorm verliefd van op die groep. Ik vond dat ongelooflijk. Ik zat toen in de scouts van Don Bosco in Sint-Niklaas. En we gingen op kamp en we speelden daar de muziek van Supertramp.
0: Ja.
1: Breakfast in America. En ik was er volledig weg van. Maar ja, Breakfast in America is een LP die gemaakt is in de jaren 70.
0: Eind jaren 70.
1: Dus mogen we niet draaien. Dus hebben wij gaan zoeken, heel bewust gaan zoeken, om een nummer te vinden dat wel degelijk gemaakt is in de jaren 80.
0: Aha.
1: En dat is dit uiteraard. Heerlijke groep vind ik dat voor mezelf. Supertramp. En dit is speciaal voor mijzelf.
0: Geniet ervan, Guy.
1: It's raining again, maar we zullen moeten wachten tot vanavond.

0: Als ik de kans krijg om mijn favoriete groep aan iedereen te laten weten dan uit de jaren 80, dan heb jij ook het recht, denk ik, Klaas. Vertel eens, wie draag jij het hart toe?
1: Wel, als ik aan die periode denk, dan denk ik aan de Cranberries en Roxette. Dat waren de twee groepen waar ik toch wel een boom voor had.
0: En weet je waarom ergens? Eerste liefde?
1: Vaak nee, heeft dat te maken met herinneringen. En deze groep doet me denken aan een mobile home rit met mijn ouders en mijn broer. Ik weet niet meer waar het was, ik denk in Nederland. Mijn mama had het misschien nog weten. Roxette, listen to your heart.

0: Heel wat herinneringen aan die rit in Nederland met de camper, met mama en papa. Dat is voor Klaas natuurlijk met deze plaat, Roxette en Listen to Your Heart. Ik denk de afgelopen week, dames en heren, dat jullie heel wat platen hebben gehoord waar je van denkt van potverdorie, daar heb ik nog herinneringen aan. Laat dat ons eens weten via onze Facebookpagina. Hè. Het is altijd leuk als we van onze luisteraars ook wel het een en ander horen als er iets gebeurt op de radio waar dat je nog mooie herinneringen aan hebt. Het is altijd leuk, hè, toch?
1: En die week duurt nog voor tot morgenavond. Hier,
0: morgenavond, ja, zeker. Morgenavond stoppen we ermee uiteraard. Hè. Ja. Goed, het is ondertussen 1:12, Klaas.
1: Ik heb ervan genoten, Guy.
0: Ja, het was...
1: Het is echt een jaar geleden dat we samen gepresenteerd hebben. Ja, en dan nog herinneringen ophalen van de 80's en 90's. Ja, ik heb er deugd van.
0: Ja, maar niet vergeten, Klaas. Zoals elke week toen in die tijd. We gaan onze prijs ophalen zo dadelijk. Hè. Je haalt 4 op 5.
1: Dat is waar.
0: En ik ook 4 op 5. Dus we hebben altijd, alle twee... Het is 12 uur gepasseerd, dus met andere woorden. We mogen het vocht binnenkappen, denk ik.
1: Ja, en bij dit weer is het best dat je genoeg drinkt, maar... Ja.
0: Absoluut.
1: Water al.
0: Goed, oké. We eindigen met de volgende plaat. Ook eentje uit 1992. Jouw decennia. En het gaat over... Iets dat je...
1: Het is wel een vreemde plaat om af te sluiten, vind ik.
0: Ja, maar het heeft niks met dat één woordje te maken. Okay, het heeft gewoon te maken met dat je haar nooit mag achterlaten.
1: Ah, dat is een mooie afsluiting.
0: Zeker weten. Undercover is dit en Never Let It Slip Away. Maak er nog een fantastische zomer van 2026. En misschien tot volgend jaar. Bye bye.

0: 80's. De week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80's en 90's hits. Radio Land van
1: Waas. Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM. Lokeren 105,9 FM. En online op rlvw.be.
2: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kweek kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
3: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
3: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
0: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

0: Radio Reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Johan van den Berg.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Need You Tonight. Helaas gaat Michael Hutchence van INXS die zoetgevoicede woorden van hem niet meer kunnen herhalen. Anno 2026. Ja, en in onze week van de jaren 80 en 90 gaan wij onze classic albumtrack hier vanmiddag zoeken en wellicht ook vinden in de jaren 80. En verder wordt ons ritje met de muzikale tandem straks rond 14:15 er voor de gelegenheid nog eens een naar de jaren 90. Daar kamperen we zo dadelijk trouwens ook al onmiddellijk met Baby Baby Amy Grant. Vooraleer we dan straks nog eens gaan surfen op een heuse anti-disco golf uit de jaren 80 van de mannen van de Nederlandse groep Grupo Sportivo. Mag ik je in ieder geval alweer een super fijne zaterdagmiddag toewensen. Ook tijdens onze week van de jaren 80 en 90.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.

Het Hard Water van Mark King en zijn vrienden van Level 42 gaat hier straks wellicht ook de ideale biotoop worden voor de love games van onze landgenoten van Schmoets. Maar of ze er bij deze jongens van The Verve zo dadelijk ook hun bitterzoete tranen van hun Bittersweet Symphony in kwijt zullen kunnen, is nog maar de vraag.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: The music sounds great.
6: Land van Waas.
5: Dit is de Week van de Jaren 80 en 90.

De love games van de jongens van Schmoetz werken blijkbaar inspirerend. Want ook bij deze Nicky Harris en haar vrienden van Snap lijken ze het licht weer gezien te hebben. Hun vraag aan ons spreekt wat dat betreft trouwens boekdelen. Do we

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
2: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s.

0: Searching Her Soul, de New Yorkse Vonna Shepard, liet er zich toe verleiden in 1999. En in zekere zin zijn wij haar al dan niet goede voorbeeld hier deze week ook wel weer gaan volgen tijdens onze speurtocht naar het muzikale vernuft van één enkele classic album track. We hebben er onze ziel en zaligheid in ieder geval weer helemaal ingelegd.
1: De classic album track.
0: En zo zijn we in onze week van de jaren 80 en 90 dan uiteindelijk uitgekomen bij het debuutalbum uit 1985 van zanger Morten Harket en zijn Noorse vrienden van de groep Aha. Een album dat werd opgenomen in de Eel Pie Studios in Twickenham, London en geproduceerd werd door John Radcliffe, Alan Tane en door Tony Mansfield van de groep New Music. Huntin' High and Low, want zo heet het album, was met Take On Me, The Sun Always Shines on TV en met het titelnummer trouwens ook goed voor een paar vlot scorende hitsingles. En het was ook door het album dat de groep in 1986 als eerste Noorse groep werd genomineerd voor een Grammy. De Grammy van Best New Artist met name. Hier zijn ze in ieder geval nog eens, de mannen van Aha, met een wellicht wat minder bekend nummer van het album Huntin' High and Low. Love is Reason.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

All I Need Is Everything. De verwachtingen zijn blijkbaar nogal hoog gespannen bij deze Ruddy Frame en zijn collega's van Aztec Camera. Maar ik denk niet dat de heren ermee zullen moeten komen aanzetten bij de Nestor Alexander Hathaway. Die wil blijkbaar alleen maar een duidelijk antwoord op één vraag. What is

What is love? Misschien vindt onze master Alexander Hathaway het antwoord op zijn vraag straks wel bij Smooth Operator Sade Adu. Of bij de Pet Shop Boys in dat suburbia van hen. Want als hij het moet hebben van deze jongens van Third Eye Blind, gaat hij van een kale reis terugkomen, vrees ik. Eens te meer lijken die namelijk ook vanmiddag weer eens vast te zitten in dat semi-charmed live van hen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kweek kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popzangs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kun je gewoon niet fruit waren.
5: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
6: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
5: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
6: Oei, en wat kan ik hier daaraan doen?
5: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
7: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
8: Vink, ramen en deuren.
7: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
8: Let's think twice.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan van den Berg.
10: Serving my universe.
11: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: De draaiklangsdimensionen van het Düsseldorfse Rheingold tilden onze week van de jaren 80 en 90 hier daarnet nog eens naar dat net iets hogere niveau. Bij het begin van dit tweede uur van ons samen zijn op deze zaterdagmiddag. Hetzelfde niveau waarop onze muzikale tandem straks trouwens ook graag even hadden geparkeerd tijdens onze trip met dat ding naar het jaar 1993, straks rond 14:15. En over de klasse van die fameuze Tom's Diner van muziekproducenten Nick Batt en Neil Slateford en Susanna Vega gaan we de komende minuten wellicht ook al nauwelijks hoeven te discussiëren. Neem het toch aan.
1: The music sounds great. Dit is Land van Waas.
2: Goedemiddag.
3: Prettig weekend.

Like to Get to Know You Well. Ik denk dat Genie in a Bottle, Christina Aguilera, straks ook wel te vinden gaat zijn voor dat voorstel van een Howard Jones. De enigen die eigenlijk nog roet in het eten zouden kunnen komen strooien, zijn deze jongens van ABC met hun Poison Arrow.

De Duitse Gabriele Susanna Kana, alias Nena. Je weet wel, die met haar 99 luftballons. Wel, mevrouw zat hier daarnet blijkbaar nog met wat je noemt een serieus vraagteken. Maar dat was eigenlijk nergens voor nodig. Want een en ander gaat hier zo dadelijk met veel overtuiging van tafel geveegd worden door deze Darius Rucker en zijn vrienden van Hootie and the Blowfish. Want als er één ding duidelijk mag zijn, dan is het wel that they only wanna be with her.

0: Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. De laatste zaterdag van juni staat opnieuw in het teken van Locoda de Lokerse Kopjesdag. Het stadcentrum bruist dan van gezellige winkelstraten, kraampjes en terrassen. Je kan de zomerse trends ontdekken. Je kan ook een pauze nemen op een van de vele terrassen. En er is ook animatie met onder andere straatanimatie, kermisattracties. En ook Reinaard de Vos moet je in het oog houden, want met zijn vossenstreken laat hij zich zeker zien. Dansschool Diop die voegt daar een beeldende interpretatie aan toe. Op de markt en in de Kerkstraat van 11 uur tot 18 uur. Toegang is gratis. Info te vinden op lokeren.be/locoda. Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
2: En dit is onze muziek.
1: Alleen maar 80s en 90s hits. De week van de jaren 80.

0: About a Revolution. Tracy Chapman deed het in 1988, maar bij deze Jimmy Popali en Daddy Long Legs van de Bloodhound Gang hadden ze daar zo'n 11 jaar later blijkbaar nog altijd geen oren naar. Bij die mannen kozen ze toen namelijk nog altijd veel liever voor een andere aanpak, die van de zogenaamde Bad Touch met name.
1: De week van de jaren 80 en 90.

0: You know you hypnotize me with your crystal eyes. Volledig gehypnotiseerd geraken door een paar klaarkijkende crystal eyes. Het overkwam Gies Winne van de Skeps ergens in 1988. Gehypnotiseerd gaan wij allicht niet meer worden door onze muzikale tandem. Maar we zijn zo dadelijk wel gegarandeerd weer een paar minuten in de ban van dat ding. Tijdens diens wekelijkse trip die ons deze week nog eens naar het jaar 1993 zal leiden.
1: De muzikale tandem.
0: 1993, het is het jaar van de blijde intrede op 20 januari van Bill Clinton als president van de Verenigde Staten. Het jaar ook van het overlijden van koning Boudewijn op 31 juli. Na een hartstilstand in zijn buitenverblijf in het Spaanse Motril. En tenslotte is 1993 ook het jaar van het in werking treden van het verdrag van Maastricht op 1 november, waardoor de officiële oprichting van de Europese Unie meteen ook een feit wordt. En in onze regio wordt in 1993 in Melzele de damesploeg van Svelta Melzele opgericht. In augustus 1993 wordt voor het eerst getraind door de nieuwbakken damesploeg. En in het seizoen 1993-1994 gaat de ploeg ook van start in de eerste provinciale afdeling van het damesvoetbal. Dat betekent meteen ook dat de ploeg inmiddels een 30-jarig jubileum heeft mogen vieren, zo'n 3 jaar geleden. Geen uitbundige feestelijkheden tijdens het muzikale gedeelte van onze trip met de muzikale tandem doorheen 1993. Al hebben deze Evan Dando en zijn Lemonheads en de New Yorkse Robin Stone misschien straks toch ook wel wat te vieren als ze je straks nog eens als vanouds in elkaars armen vallen voor een onvervalst potje Love for Love.

de New Yorkse Robin Stone is zeker niet de enige die er in extremis nog een goeie lap op wil komen geven. Wij gaan dat zo dadelijk namelijk ook nog doen op het ritme van de heartbeats van die van Yarbrough en Peoples. En met de medewerking van Matador Garland Jeffries. Maak er straks in ieder geval ook na twee uur nog een mooie week van de jaren 80 en 90 van. En wat mij betreft tot nu woensdagavond om 7 uur voor onze ultieme punchafspraak van het radioseizoen. Of tot volgende week zaterdagmiddag om 12 uur voor onze laatste afspraak op zaterdag van datzelfde radioseizoen. Tot dan!

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook gerechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky ECC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kweek kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Mario Staes.
6: Serving for you.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Niet meteen de grootste hit van Tina Turner, maar die hoor je wel meer zo van die onbekende parels uit de jaren 80 en 90 tijdens die speciale week hier bij Radioland van Waas. What you get is what you see. Een beetje omgekeerd dan we gewoon zijn van Tina Turner. Bobby Brown die komt hier zometeen zijn privileges uitleggen, maar eerst deze Schotse band. Die bestonden van begin jaren 80 tot begin jaren 90, hadden een fantastisch album. Satellites heette dat. Ze zijn daarna nog twee keer samengekomen. Een reunieconcert dat uitverkocht was in 2012 en nog één keer in het voorprogramma van Delamitri in 2014. Ik heb het over de Schotse band The Big Dish met het prachtige Big Town uit dat album Satellites.

Life is life. Opus en life is life. En muziek is herinneringen. Je hebt het ongetwijfeld ook dat je bij bepaalde nummers aan een bepaalde gebeurtenis terugdenkt. Deze plaat die bracht me helemaal terug naar mijn jeugd. Ik was toen 15, 16 jaar. Heb een schitterende vakantie beleefd waarbij dit nummer vaak de soundtrack was. Een minder bekende parel alweer van Barry White, zometeen High Steppin' Hip Dressin' Fella. Maar ik heb ook Clouseau voor je. En Clouseau was natuurlijk in de jaren 90 immens populair. Ze gingen ook voor ons land naar het Eurovisie Songfestival. Maar nu nog altijd is de groep zeker en vast niet van podia weg te slaan. En dat bevestigen ze ook, want ze komen naar de Beverse Feesten die plaatsvinden van 26 tot 30 augustus met, ik noem maar enkele namen, Milk Inc, Meteor, Bart Peters, Luna, Niels de Stadsbader, Ronnie Flex, Nina Black en dus Clouseau op woensdag 26 augustus vanaf 9:45. Maar voor het zover is, nog heel veel muziek. We gaan nu eerst een beetje gek doen. En daar hebben we

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

droomde samen weg bij de Corrs. En nee, je hoeft me jouw droom niet te vertellen. Ik ga de mijne ook niet delen. Dat lijkt me het beste. Op het einde van de jaren 90, dus net op tijd voor deze week van de jaren 80 en 90, schreef Tupac een nummer dat hij baseerde op The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range uit 1986. Daarin zat wel een heel belangrijke boodschap. In het nummer van Tupac bedoel ik dan. Racisme, armoede en daklozen. Zolang dat er is, zal er geweld op straat zijn, postuleerde hij. Nothing will change. Dat hoor je zometeen na dit toch wel heel wat luchtigere deuntje van The Four Seasons en Frankie Valli. Oh.

0: zijn.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
6: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
7: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
8: Radio Land van Waas. Hits en classics.
9: Dit

Besef je dat je net een van de grootste singer-songwriters en muzikale genieën ooit hebt gehoord, namelijk Jeff Lynne. Hij was niet alleen singer-songwriter, maar ook multi-instrumentalist. Hij speelde gitaar, basgitaar, piano, keyboard, percussie, drums, ukulele en cello. En hij scoorde natuurlijk zijn grootste hits met zijn Electric Light Orchestra, wat je net hoorde, en de Traveling Wilburys. Maar hij schreef ook nummers voor anderen en speelde ook samen als muzikant met de groten der aarde. Ik moet toegeven dat ik in mijn jeugd ook wel een kleine crush had op deze dame. Ik heb het dan over Kim Wilde, die blijkbaar toch wat kieskeurig is als het op de liefde aankomt.

Eurodance op zijn best met Zaj en Stay tijdens de week van de jaren 80 en 90 hier bij Radioland van Baas. Een kop warme chocolademelk, is dat iets voor op dit moment? Bah, ik denk het wel. De zanger van Hot Chocolate, Errol Brown, schreef dit nummer speciaal voor zijn vrouw Jeanette. Het was het eerste blije uptempo nummer dat hij schreef. Daarvoor schreef hij vooral trieste nummers. En wat voor een vrouw moet het geweest zijn? Hij schreef voor haar You

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De politie in Antwerpen heeft de voorbije nacht opnieuw een illegale raveparty stilgelegd in een park. Die was nog maar net begonnen en is vermoedelijk opgemerkt door een drone-team van de politie. 19 mensen zijn bestuurlijk gearresteerd, een van hen ook rechtelijk wegens weerspannigheid. Er zijn ook drugs en een verboden wapen in beslag genomen. De voorbije zomers waren er wel vaker geïmproviseerde raveparties, meestal tijdens de warme nachten. En nog in Antwerpen zijn 7 mannen door de rechtbank veroordeeld voor de invoer van 7 ton drugs via de Antwerpse haven. Onder hen is ook een man met migratieroutes die enkele jaren geleden nog Antwerps gemeenteraadslid was voor Vooruit. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. De 2 kopstukken kregen celstraffen van 7 en 8 jaar. De zaak kwam aan het licht dankzij gekraakte Sky-ICC-berichten. In München is een goederentrein van een brug gestort. 2 wagens vielen zo'n 5 meter naar beneden en zijn op de weg beland. Er is 1 zwaar gewonde. Het gebied rond de ramp zou nog tot morgen afgezet blijven. Het is onduidelijk welke lading de goederentrein aan boord had, maar volgens de politie gaat het niet om gevaarlijke stoffen. Het incident gebeurde op een spoorlijn die enkel dient voor goederentreinen. Het overige treinverkeer ondervindt geen hinder. En in Bolivia, in Zuid-Amerika, heeft president Rodrigo Paz de noodtoestand uitgeroepen. Zo kan hij het leger inzetten tegen de talloze betogers en wegblokkades. Nadat zijn regering onlangs een grote landbouwhervorming aankondigde, organiseerden de vakbonden massaal straatprotest dat nu al 6 weken duurt. Ook leerkrachten en mijnwerkers sloten zich aan. Paz zegt dat dialoog met de demonstranten tot niets heeft geleid. Het is opnieuw erg warm vanmiddag, maar de zon krijgt wel wat tegenkanting van stapelwolken. Het kweek kan lokaal klimmen tot 29 graden. Straks is er weer kans op wat gedonder.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Mario Staes.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Ook in de jaren 80 werden de dingen heel af en toe al heel voorzichtig geformuleerd, zoals deze Bob Marley en zijn Wailers, Could You Be Loved? Heb je toevallig de film Yes Man gezien, waarin Jim Carrey op elke vraag met ja moet antwoorden? Maar toch, af en toe is een ja overwegen, kan positief zijn. Luister maar naar 5 Star zometeen met If I Say Yes. Maar eerst deze fantastische zanger en liedjeschrijver. George Michael schreef dit nummer niet alleen in de stijl van, maar ook als eerbetoon aan Paul McCartney. Later hebben ze er nog een duet opgenomen van dit nummer. Het staat op zijn 25 Greatest Hits Collection. Dit is

Toen kon je nog een liedje maken om alles te ontkennen. Tegenwoordig met die DNA-testen is het geregeld in een wip wie de vader is. Annie, I'm not your daddy, Kid Creole en zijn coconuts. Mickey werd geschreven door dezelfde mensen die ook Love is a Battlefield en Ballroom Blitz schreven. Het was oorspronkelijk Kitty, maar ze zijn dus van geslacht veranderd. Tony Basil komt er zo meteen aan na dit prachtige nummer over een kind en wat dat met je doet van Simply Red.

0: Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park. Want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05.
1: Dit is Radio Land van Waas. Mario Staes.
2: Radio Land van Waas.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90.
1: En dit is onze muziek.
3: Alleen maar 80s en 90s hits.
4: The next train will be leaving from platform.
3: De week van de jaren 80 en 90.

Declan en Check 1-2. Met Mona. Het was eigenlijk zijn enige grote hit, maar als acteur is hij wel heel beroemd. Speelde niet alleen in een pak films, maar vooral ook in heel bekende series zoals McLeod's Daughters, maar verder ook in Sons and Daughters en in Neighbors, ook samen met Kylie Minogue. We gaan straks naar september vooruitblikken. Doen we met de schitterende Luke Walter Jr. en Blue Blood. Maar eerst wat Feel Good. We duiken in deze temperaturen even het dak op. Mag dat eigenlijk wel op een groen dak? Ik weet het niet. Maar ja, kijk, er zijn wetten in Amerika die iets anders liggen dan bij ons. En zeker in die tijd. Al Jarreau is in zijn roof garden.

Oorspronkelijk was het een nummer van The Arrows al in 1975 als antwoord op de Rolling Stones' It's Only Rock'n'Roll, deze I Love Rock'n'Roll. Maar het werd natuurlijk een hit in 1982 in de versie van Joan Jett and the Blackhearts. Dit ken je natuurlijk ook van Rick James. Super Freak heette dan, maar dit is MC Hammer. You can't touch this.

eenmaal dingen die je alleen maar met bepaalde personen doet. Captain Hollywood Project en Only With You. In het begin was dat ook zo voor Dave Stewart en Annie Lennox. Zij deden alles samen, ze waren een koepel en ze maakten samen muziek als de Eurythmics. Maar Annie Lennox heeft niet alleen Dave Stewart verlaten, maar ook de Eurythmics. Maar hij speelt nog altijd onder die naam, Eurythmics Songbook. En tegenwoordig op tournee voor de 40ste verjaardag van Sweet Dreams. Hij doet dat samen met wisselende zangeressen. Dus de kwaliteit van de zang is natuurlijk een beetje afhankelijk van wie hij mee heeft om Annie te vervangen. Dit zijn ze nog eens echt samen zoals ze klonken in 1984. Here comes the rain again.

0: Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Er komt mogelijk weer stevig onweer op ons af. Code Oranje is opnieuw van kracht, behalve aan zee. In West-Vlaanderen heeft de gouverneur ook een B-alert uitgestuurd. Hij waarschuwt daarin voor intens onweer, hevige windstoten en grote hagelstenen. Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen de executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
2: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
1: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte van morgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft haar vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
5: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum.

0: Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
1: This is a test of the emergency broadcast system.
2: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juni draait Radioland van Maas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Maas.
3: Dat kunnen gewoon niet fraat worden.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Mario Staes. Serving
5: my Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Het is wel iets speciaals, de nacht samen doorbrengen. Zeker in het begin van de relatie, als het de eerste keer is of als het niet zo vaak voorkomt. George Benson en Give Me The Night. Jackie Graham die wil zich ontdoen van alle last en helemaal vrij zijn. Dat kan natuurlijk. Vanessa Paradis die heeft een relatie gehad, niet alleen met Lenny Kravitz, maar natuurlijk ook met Johnny Depp, maar is sinds 2018 gelukkig getrouwd met een Franse acteur en filmregisseur.

Eind jaren 70 had ze een relatie met Michael Jackson. Echt waar, deze Stephanie Mills. Intussen is ze 69. Ze zingt nog altijd, ze treedt nog altijd op. Maar we kennen haar natuurlijk vooral van deze ene grote hit. Never Knew Love Like This Before. Boy George, die je kent van Culture Club, die heeft ook andere samenwerkingen en groepen gehad. Eén daarvan was Jesus Loves You, waarin hij meer op zoek ging naar spiritualiteit in muziek. Maar dat scoorde ook één hit. Generations of Love komt er straks aan na Carl Carlton. Die zegt, baby, I need your lovin'. Maar eerst een tandarts die ook beginnen te zingen is. En hij heeft dat goed gedaan, want toch in de jaren 90 zijn stempel wat gedrukt op de hitparades. Dr. Alban, onder andere met

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

groep, of moet ik zeggen een duo, dat toch ook zeer aanwezig was in de jaren 80 en 90. Deze Tears for Fears, Advice for the Young at Heart. Speciaal voor mensen die net in het huwelijksbootje zijn getreden. Het gaat over hoop, het gaat over angst, het gaat over onzekerheden die dat meebrengt. Texas, Charlene Spiteri dus en Halo komt eraan. Maar eerst Rod Stewart. Die heeft wel de plannen vanavond. Tonight, I'm yours. I can tell.

Er was wel één landgenoot die een heel gelukkige dag had vorige week, toen hij 175 miljoen won met de Euromillions. Maar dat verdwijnt in het niets als je kijkt naar Elon Musk, die 1000 miljard waard is. Dan denk je, we zijn met heel ruim geschat 10 miljard op de wereld. Als je iedereen 1 miljard geeft, dan voel je dat niet, want dan heb je nog 990 miljard over. Maar is er wel geen armoede meer? Het is maar een kleine denkwijze. In ieder geval, dat waren de radio's dus met de Lucky Day. En deze mannen, die hebben vorig jaar opgetreden rond deze tijd in Liverpool. En terwijl ze dat aan het doen waren, kregen de drummer een hartaanval. En dat veranderde voorgoed alles voor de Christians. Dus het optreden is een beetje gestopt, maar de drummer is er wel weer goed aan toe. Heeft even in coma gelegen, maar is er weer helemaal door. Dus we zullen het moeten doen met de opnames en de hits die ze hebben achtergelaten. En dat zijn er wel wat. Dit is er één van. Words, The Christian.

van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog €1,5 kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
2: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
1: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Melsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalde het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegenavond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.

0: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.
3: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

en Elaine Caswell. Daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van een bijzonder leuke week hier bij Land van Waas. De voorbije dagen kon genieten van niets anders dan de grootste klassiekers en de mooiste herinneringen uit de jaren 80 en 90. Maar blijf gerust nog bij ons hoor, want de komende 2 uur hebben we nog een paar muzikale verrassingen voor je klaarstaan. Bedankt om deze nostalgische trip en de warmte te trotseren en te blijven.

In de jaren 60 ben geboren, dan was je ongeveer 20 jaar. En naar de 30 gingen dan in de jaren 90. De muziek was top. Onder andere ook deze plaat van Prince. Een Controversy. Hij bracht dat uit in 1981. Zometeen Mariah Carey en Without You. Maar eerst gaan we luisteren naar deze klassieker. Het komt uit 1987. Level 42. Dit is Children's Safe.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: 'S Ochtends bij het ontbijt.
3: Schatteke, waar is Klaartje?
2: Verstopt in je lunchpakket.
4: Joepie, Klaartje!
2: 'S Avonds in de zetel.
5: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
2: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjes.

0: Kaas. Een Hollandse Gouda grijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel. Ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen. Grijpt in Oost-Vlaanderen ook in jouw buurt op klaartjeskaas.be.
1: Dit is Land van Waas. Sounds! The music sounds great.
2: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: 80 en 90, ze zegevieren hier bij Land van Waas met een hitsingle uit 94 van Mariah Carey en Without You.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1983, want dan verovert Trans X de dansvloer met Living on a Video. Het Canadese synthpop duo die schreven het nummer al in 1981, maar pas 2 jaar later werd het een wereldhit met de nummer 1 in Spanje en Frankrijk. Top 5 in Duitsland en later ook succes in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het bleef echter hun grootste en eigenlijk enige megasucces. Message on the Radio werd nog wel een bescheiden hit. In 2006 kreeg het nummer nieuw leven door Paquito. De groepsnaam verwijst naar Kraftwerk's Trans Europe Express. En die Pascal Langirand, dat is een van de leden van Trans X, die brengt nog altijd muziek uit.

0: Op zondag 21 juni is er Sip and Paint, Vossenstreken en Meesterwerken. Beleef een unieke creatieve namiddag op het pittoreske pleintje van Daknam Dorp. Je schildert er jouw eigen interpretatie van de sluwe vos Reinaard, terwijl je geniet van een drankje. Dorpsplein van Daknam is dat van 15 uur tot 18 uur. Kostprijs €25, inclusief een welkomstdrankje. Inschrijven doe je via visitlokeren.recreatex.be. En meer info kan je ook bekomen bij Visit Lokeren op 09-235-3105. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Bobby Brown, een beetje controversieel in de jaren 80. Niet met zijn muziek, want die was best wel te pruimen, maar privé, ja, kon hij zijn handen niet altijd thuis houden. Every Little Step, dat was muziek van hem. De jaren 80 en 90, ze zegevieren hier bij Land van Waas nog tot morgen, tot aan het begin van de zomer. En dit is Vanessa Williams, Save the Best for Last. En je moet eens luisteren hoe ze begint.

1996 noteren we voor deze misschien wel minder gekende plaat van Joe Vanotti. L'ambelico del mondo bij Land van Waas. We gaan richting 6 uur. We doen dat stil en voorzichtig. Niet te snel, want het is veel te warm om dat snel te doen. Ook na 6 uur blijven we in de sfeer van de jaren 80 en 90. Maar eerst nog richting 6 uur zometeen met Lisa Stansfield. What did I do to you? En dit is Earth, Wind and Fire. And Love Goes On. We horen elkaar terug na nieuws.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Waalse huisartsen kunnen hun patiënten met mentale problemen binnenkort ook cultuur- of sportevenementen voorschrijven. Ze kunnen daarvoor kiezen uit een reeks activiteiten die daarvoor in aanmerking komen. De patiënt kan er dan gratis naartoe en moet alleen nog anderhalve euro kosten betalen. Terugbetaling via de mutualiteit zal niet kunnen. In Parijs hebben naar schatting 50.000 mensen betoogd tegen executies in Iran. Ook enkele duizenden Belgische Iraniërs waren daarbij. De betoging was een initiatief van koepelorganisatie Wadihan. Er is een voorakkoord tussen de VS en Iran, maar de executies in het land gaan wel gewoon door, zegt deze actievoerder.
2: Rien n'a été dit sur les exécutions ni sur les droits humains du peuple iranien. Les exécutions continuent, la torture continue.
1: De Franse autoriteiten hadden de manifestatie afgelopen week verboden. De politie heeft de menigte vanmorgen daarom uiteengedreven. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag van de rechter het land voorlopig niet meer uit. Binnenkort start haar proces rond een corruptiezaak met verduistering, fraude en het misbruiken van haar positie als first lady. Ze zou tijdens de coronacrisis uit eigen belang geijverd hebben voor veel steun aan een Spaans toerismebedrijf. Het Japanse keizerspaar is op staatsbezoek in ons land. Kroonprinses Elisabeth heeft hem vanmiddag verwelkomd op de militaire luchthaven in Welsbroek. De Japanse keizer is hier 3 dagen, naar aanleiding van de 160ste verjaardag van de diplomatieke banden met België. Paula Blasi heeft de koninginnenrit gewonnen in de ronde van Catalonië voor vrouwen. Ze haalt het met meer dan 1 minuut voorsprong en pakt ook de leiderstrui. Opvallend, gisteren is nog een van haar fietsen gestolen na de openingsetappe. Het is warm en zonnig tot 31 graden, maar het kan vanavond dus opnieuw plaatselijk stevig onweren. Ook morgen zomers met tegen de avond onweerskansen. Het is dan 34 graden en ook volgende week hoogzomer.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink Ramen en Deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.
8: Serving my universe.
9: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Bronski Beat. En Why, een van de meest opvallende synth-pop-hits uit 1984. Het werd in de tijd gezongen door Jimmy Somerville. Het was veel meer dan zomaar een popsong. Want hij kaartte op een moedige manier discriminatie en onverdraagzaamheid tegenover homoseksuelen aan. Het is een onderwerp waar in de jaren 80 nog maar weinig artiesten openlijk over zongen. En daardoor groeide het uit tot een echte klassieker met een sterke boodschap. En ook vandaag, 2026, blijft dat een herkenbare sound. Welkom bij Land van Waas in de jaren 80 en 90. En geniet ook van het weer en de warmte.

0: stem had Whitney Houston en Saving All My Love For You. We blijven in de sfeer van de jaren 80 met een echte Belgische klassieker, een belpopplaat. Met Jo Lemaire, want die brak begin van de jaren 80 door met haar karakteristieke warme stem en haar stijlvolle mix van pop, rock en vooral Franstalige chansons. Ik heb gekozen voor Parfum d'Amour, het nummer dat groeide uit tot een van haar bekendste nummers en wordt nog altijd beschouwd als een parel uit de Belgische muziekgeschiedenis.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Land van Waas. The music sounds great.

0: 1995. Urge, Overkill en Girl, You'll Be a Woman Soon.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1981. De Veterans die bestonden uit twee Gentenaren, Guus Roon en Mark Malister. En I'm Jogging werd in 1981 een hitje in Vlaanderen, dankzij veel airplay in het toenmalige tv-programma Hitring. Het was hun derde single. Eerdere nummers scoorden vooral in Duitsstalige landen. In Duitsland zelfs tot plaats 34. Guus Roon is de vader van Johan Roon van Arsenal. In de clip van I'm Jogging zie je Katrien de Vos, later bekend als de Kotmadam. En rond kerstmis 1981 volgen nog Ding Dong Christmas Song, maar dat werd nooit zo'n grote hit. Het is een mooi stukje Belgische popgeschiedenis.
1: Een one-hit wonder. Hit wonder. Hit wonder. Hit wonder. Hit wonder.

richting 6:30 deze zaterdagavond hier bij Land van Waas met Zuiderse muziek van Maria Montel en So the Story Goes. We blijven nog in de sfeer van de jaren 80 en 90. Nog tot morgen zondag de 21ste juni. En dit is Jimmy Cliff.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

0: 1989, Roach Ford. En achter deze groep schuilt de zanger en songwriter Andrew Roach Ford, die met zijn mix van soul en pop en rock meteen de aandacht trok met deze heerlijke hit uit 1981. Zometeen muziek van The Fine Young Cannibals.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

single uit de jaren 90 van Opus 3 en It's a Fine Day. En dat was het ook vandaag en dat zal het morgen en de volgende dagen ook wel worden. Zomer is het land met de hoge temperaturen. Geniet vooral nog van het weekend en de 80s en 90s hits hier bij Land van Waas. Volgende week zijn we terug tussen 5 en 7. En dit is nog een echte klassieker van de Kings. Tot volgende week. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een speciale taskforce van de politie heeft in Brecht in de provincie Antwerpen een Britse man van 33 opgepakt die op de lijst van meest gezochte criminelen van de Britse politie stond. De man wordt verdacht van drugsfeiten. De arrestatie gebeurde donderdag en is nu pas bekendgemaakt. Verschillende Britse eenheden en de Belgische federale politie werkten samen. Bij de inval in een huurwoning zijn ook drugs en een wapen gevonden. De verdachte zit voorlopig in een Belgische cel. De procedure voor uitlevering aan het Verenigd Koninkrijk is opgestart. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens dat leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. De voorbije nacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. De nieuwe spanningen zetten de geplande gesprekken onder druk. Het is de bedoeling dat delegaties van beide landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de tijdrit op zijn naam geschreven. De Sloveen hield Mathieu van der Poel achter zich met een miniem verschil van 31 honderdsten van een seconde. Tim Wellens werd knap vijfde op 13 seconden. Pogacar behoudt ook de leiding in het algemene klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. In Aarschot haalde hij het in een millimetersprint voor Tim Merlier en Jasper Philipsen. Het is de derde seizoenszege voor de Nederlander. Alex Aramburu blijft leider. Zondag is er de slotrit van Gingelom naar Hoeilaart. Verwacht wordt dat de sprinters ook daar opnieuw aan het feest zullen zijn. Na een nacht met onweersbuien begint zondag zonnig. Het kan weer tot 31 graden worden. Tegen de avond opnieuw kans op een onweer. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden. Tegen het einde van de week opnieuw kans op onweersbuien.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Herinner je nog die cassettebandjes, de Walkman en de eerste dance moves op je favoriete hits? Van 15 tot en met 21 juli draait Radioland van Waas de klok terug voor de week van de jaren 80 en 90. 7 dagen lang, 24 uur per dag. Alleen de muziek uit je jeugd. De grootste hits, iconische popsongs en onweerstaanbare dansplaten. De week van de jaren 80 en 90. Alleen op Radioland van Waas.
4: Dat kunnen gewoon niet fruit waren.
5: Een bouwplan? Daar houden we van.
6: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
5: Strak modern of landelijk klassiek?
6: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
5: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
6: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
8: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
9: Soul Tracks, elke zaterdag.

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-dag.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
3: Serving the universe.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur score je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

0: richtig.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
2: Serving the universe.
4: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
5: Radio Land van Waas.
6: Oh,

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Serving
1: the universe. Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.

0: richting.
1: En dit is onze muziek.
0: Alleen maar 80s en 90s hits.
2: The next train will be leaving from platform.
0: De week van de jaren 80 en 90.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
1: Dit is de week van de jaren 80 en 90. Alleen maar 80s en 90s hits.